0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerder eenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Oud-medewerkers van de KVSA zoeken via telefoonlijsten, archieven en Facebook naar voormalige collega's voor een reunie op zaterdag 7 november. Ter gelegenheid van 150 jaar KVSA en IJmuiden zijn al 275 oud-medewerkers gevonden, van 18 tot 90 jaar, wereldwijd verspreid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
3: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
2: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
4: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en een betere kans hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
2: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort namen 130 teams deel aan het ringsteken op de Brommer. Deelnemers droegen kleurrijke kostuums en zorgden voor een gezellige sfeer met creatieve outfits. Het evenement trok veel publiek en bood een spectaculaire parade. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Het is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
7: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
6: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
8: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
6: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Jaden S., verdacht van de dodelijke overval op een goudwisselkantoor in Beverwijk, bood zijn excuses aan de nabestaanden aan. Hij wordt verdacht van het steken van de filiaalmanager, die later overleed. Een persoonlijkheidsonderzoek volgt voor de inhoudelijke behandeling. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort namen 130 teams deel aan het ringsteken op de Brommer. Deelnemers droegen kleurrijke kostuums en zorgden voor een gezellige sfeer met creatieve outfits. Het evenement trok veel publiek en bood een spectaculaire parade. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Het is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
3: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
5: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
3: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden plaatsten een openbare AED bij het huis van Esther en Rob Brouwers, na het overlijden van een buurman aan een hartaanval. Het apparaat is beveiligd, verwarmd en direct beschikbaar voor hulp bij een hartstilstand. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort namen 130 teams deel aan het ringsteken op de Brommer. Deelnemers droegen kleurrijke kostuums en zorgden voor een gezellige sfeer met creatieve outfits. Het evenement trok veel publiek en bood een spectaculaire parade. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft 2 magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde het bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
8: 1970.

0: Een hele goede morgen bij een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Die van woensdag 5 augustus 2026. En we zijn begonnen met Simon & Garfunkel en El Condor Pasa uit 1970. En van een jaartje eerder, 1969, The Merry Men en Big Bamboo. Ja, het is woensdag, dus tegenover mij staat Rina Haver. Een hele goede morgen, Rina.
1: Een hele goede morgen.
2: Ja. Ja, ik ook zag mijn lampje niet branden. Ja, een hele goede morgen, Rob, zei ik ook. Ja, en een hele goede morgen, luisteraars natuurlijk. Lekker om er weer te zijn, hoor.
0: Ja. Ik zit eventjes te kijken wat we allemaal gaan doen vandaag. Wat gaan we doen?
2: Nou ja, we beginnen natuurlijk zoals altijd met de wijkschijf. Ik zeg nog niet welke die is, want dat hebben ze ook al 2 dagen gehoord. Dus dat maakt ook niet zo vreselijk veel uit. Dan ga ik het weerbericht doen en dan gaan wij hopen natuurlijk op verzoekjes. Want dat vinden wij hartstikke leuk.
0: Mensen kunnen bellen, hè?
2: Ja, 085 20 20 300. Dat is ons telefoonnummer. En zeg ik het ook nog even langzaam. 085 2020-300. En u mag mij bellen.
0: Ja. En we gaan, je zei het al, beginnen met de wijkschijf. En dat is niemand minder dan Rousseau en Mart Hoogkamer. En Pakt mij. Welkom bij de Ochtendmix.
3: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.
4: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?

0: met Rina Haver in de ochtendmix.
1: Eerst even vertellen dat de wijkschrijver, dat was dus Rousseau en Bart Hoogkamer met Pakt mij. Ik dacht eerst Pakt mij, maar het is Pakt.
2: Ja, waarom die thee erachter moet, weet ik ook niet. Maar ik heb niet echt op de tekst gelet.
1: Ja, nee, ik heb op de tekst gelet en toen dacht ik van ja.
2: Oh,
1: ja,
2: klopt.
1: Ja, als je achter me aanrent in de zomer zonder, dat pakt mij. Dat vind ik lekker.
2: Oh, dat pakt mij. Ja, oké. Okay, maar het is niet pak me dan als je kan.
1: Nee, dat is
2: het
1: niet.
2: Dan hoort die thee er niet achter.
1: Nee. Ik reed vanmorgen naar de studio en ik vond het eigenlijk wel lekker. Maar wat zijn de verwachtingen?
2: Heerlijk. Op mijn autotemperatuur was het 23 graden. Heerlijk. En ik dacht, oh mijn hemel, konden we dat voorlopig maar even houden.
1: Maar
2: we gaan even kijken naar het weerbericht van vandaag bijvoorbeeld. Want vanmiddag dan breekt de zon geregeld door. Er zijn ook stapelwolken en vooral in het zuidoosten kan een enkele wolk uitgroeien tot een bui. Op veruit de meeste plaatsen blijft het echter droog met maxima tussen de 23 en de 27 graden. Daarmee is het aanzienlijk minder warm dan de afgelopen twee dagen. Door de stevige wind voelt het nog wat minder warm aan. Deze is namelijk matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanavond gaat de wind liggen en klaart het breed op. Het is koel en in ieder geval het koelt af naar de 15 tot 19 graden. Nou, daar teken ik voor. Het is dus een goed moment om het huis te ventileren na die warme dagen. Staat hier ook helemaal aangegeven en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar u wilt misschien ook wel even weten wat het morgen en overmorgen of zelfs het weekend wordt. Nou, morgen verloopt op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het noordwesten trekt in de loop van de middag wel een regenzone over de noordelijke provincies. Het wordt 20 tot 24 graden met een matige tot vrij krachtige westenwind. Daarmee is het heerlijk weer voor bijvoorbeeld een wandeling. De vrijdag is het rustig zomerweer. Wolken en zon wisselen elkaar af bij een temperatuur tussen 21 en 24 graden. Er is een kleine kans op een bui, maar de droge perioden hebben vooral de overhand. De wind is matig uit noordwestelijke richting. En dan komen we natuurlijk ook op zaterdag en daarmee het weekend. Vanaf het weekend lijkt de zon het weerbeeld te domineren. De temperatuur gaat dan ook wat omhoog en aan het eind van de week kan het kwik de 30 graden weer aantikken in het binnenland. Mogelijk loopt de temperatuur in de loop van de komende week nog verder op, maar dat is nog onzeker.
1: Nou, dat zou het wat zijn, hè? De zoveelste hittegolf die eraan komt.
2: Ja.
1: We wachten maar af. Dankjewel, Rina, voor dit weerbericht.

0: Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Bel voor een verzoekplaat in de ochtendmix. 0251 254 958.

0: van 7. Doris Day en a guy is a guy. Ja, u hoorde even het telefoonnummer net voorbij komen. Maar dat is nog een antiek telefoon.
1: Ja, ja die moet opnieuw ingesproken worden.
0: Ja, die wordt ook wel opnieuw ingesproken.
1: Wij proberen juist dat u dat vergeet.
0: En dan komt er weer zo'n stem die zegt van... Ja. Maar wat was het nummer ook alweer?
1: Nou, iedereen moet echt in zijn klappertje even zetten. 085, dus 085 20 20 300.
0: Ja, we krijgen af en toe wel eens telefoontjes van mensen die zeggen van nou, ik heb jullie gebeld, maar ik krijg geen gehoor. Maar dan drukken ze 088.
1: Ja, nee, dat snap ik ook, want heel veel nummers beginnen zo, maar ons nummer begint met 085 20 20 300.
0: En dan kunt u bijvoorbeeld Lucifer aanvragen, bijvoorbeeld, ja. Hè, met Scarlet Lady. Kan.

0: En van de groep Lucifer met Margriet Eshuis wordt vaak gedraaid House for Sale. Maar wat hebben ze toch een mooie nummer, zoals bijvoorbeeld Scarlet Lady, Lucifer. En weet jij nog wie er achter de drum zat toen?
1: Ja, dat was Annie Huisman.
0: Annie Huisman, ja. Moet ik altijd wel vreselijk lachen, want zij zit hem alleen maar een beetje zo.
1: Ja, het was niet een drummer à la, noem de grote groepen maar op.
0: Nee, dat was het niet.
1: Maar goed, hij heeft zich ook natuurlijk staande weten te houden. Ja. Doordat hij gewoon heel iets anders is gaan doen. En nu kent iedereen Annie Huisman nog, omdat hij de Soundmix Show had en de Moppetrommel en noem de dingen maar op. Ik zat trouwens naar dit nummer even te luisteren. Ja. De titel schiet me niet meer zo erg te binnen. Daar kom ik nog wel even op terug. Maar Cher heeft, of Sonny en Cher, nee, het was alleen Cher, heeft een nummer gemaakt en dat ging ook over zoiets. En daar heeft ze heel goed naar geluisterd. Maar soms is het beter goed gejat dan slecht zelf gemaakt.
0: Ik ga eens even kijken of ik straks iets van Sonny en Cher... Of
1: ik ga ook even kijken welke ik bedoel. Maar dat heeft ook iets met Lady. En lijkt qua muziek...
0: Een beetje
1: tekst,
0: op dit.
1: Op dit. Maar dat geeft helemaal niet. Ik vind dat wel slim eigenlijk. Ja.
0: We gaan naar het rondje Hollands.
1: Ja, want ik zat...
0: Half elf is het.
1: Half elf, ja. Ik zat van de week nog eventjes, zag ik op Facebook wat filmpjes terugkomen van de Pride van afgelopen zaterdag. Ja. En onder andere van René van der Wel. En René kennen wij uit IJmuiden bijvoorbeeld als kapper. Ja. Samen met Pierrot natuurlijk, of met Pierre. Maar hij zingt nog steeds, want hij zong ook toen al, in de jaren 70. En dan in de groep Vulcano. En heel toepasselijk, als ik dan zeg, hij is kapper. Als je haar maar goed zit, dat was een hele toepasselijke titel. Nou, daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. Daarna gaan we naar Rita Hovink. En dus niet een keer met Laat Me Alleen, maar met Wek Me Voordat Je Gaat. Ook een prachtig nummer. En Gerard Cox, die doet een klein beetje Willy Alfredo na. Heel oud is dat hoor, Willy Alfredo. Maar goed, die heb ik zelfs niet meer meegemaakt. Maar ik ken hem wel natuurlijk. Gerard Cox doet een beetje Willy Alfredo na in Broekje in de Branding.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.
1: Het gebeurt niet dikwijls hoogstens, maar zo'n paar keer per seizoen.

0: En dat was hem, Gerard Cox en Broekje in de Branding. We hadden het net over, wie hadden we het ook alweer op?
1: Willy Alfredo.
0: Willy Alfredo. Ja. Nou, er zijn ook andere nummers die meer Willy Alfredo is dan dit. Maar hij had wel de stijl hierin. Daarvoor Rita Hoving met het prachtige Wek me voordat je gaat. En als eerste Vulcano. En als je haar maar goed zit. Nou, dat denk ik ook iedere ochtend. Maar dan moet je geen koptelefoon op hebben, want dan lukt dat niet meer.
2: Maar het was wel een rondje Hollands met twee regionale nummers. Hè? Want Rita Hoving is natuurlijk een Beverwijkse.
0: Ja. Ja, en René van der Wel, die is geen IJmuidenaar meer. Want hij woont in de kop van Noord-Holland tegenwoordig. Maar ja, het is toch wel Noord-Holland natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
2: Rita Hoving heeft ook een eigen straat natuurlijk in Beverwijk, in Binnenduin.
0: Ja, ja.
2: En ze heette eigenlijk Rita Vink.
0: Ja, dat zei jij, ja.
2: Maar omdat in de tijd dat zij populair werd, had je ook Connie Vink.
0: Ja.
2: En om te voorkomen dat ze door elkaar zouden worden gehaald, zei Rita, nou zit er maar ho voor.
0: Ja, en dat heeft er goed
2: gedaan. En dat heeft er goed gedaan, ja. Even het volgende.
0: Ja.
3: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en ik heb één vraag voor u. Hoe sterk staat u? En dan zult u waarschijnlijk denken, gaat jou dat nou aan? Nou, sterke benen helpen u om actief, zelfstandig en met vertrouwen te blijven bewegen. Daarom organiseert Team Sportservice samen met Reva Center op dinsdag 11 augustus, dat is dus volgende week dinsdag, een informatiebijeenkomst over sterk en veilig bewegen, inclusief een gratis test van uw balans, kracht en stabiliteit. U bent van harte welkom in Gezondheidscentrum Broekpolder. En dat is gelegen aan de Steenhouwerskwartier 29 in Heemskerk. En bent u benieuwd hoe sterk u staat, of u nu veel beweegt of juist weer wat actiever wilt worden? Deze middag geeft u inzicht in uw balans en spierkracht. De buurtsportcoach bespreekt de uitslag met u en kijkt samen welke beweegmogelijkheden of gratis valpreventiecursussen eventueel bij u passen. De testmiddag vindt plaats van 14:00 tot 15:30. Om iedereen rustig de tijd te geven, werken ze met tijdsloten. Daarom vragen ze om u vooraf aan te melden. En kunt u op 11 augustus niet, kijk dan op de website voor andere testmomenten. Sterke benen en een goede balans helpen u om langer vitaal, zelfstandig en met plezier in beweging te blijven. Door regelmatig uw kracht en balans te trainen, investeert u in uw gezondheid en dagelijkse activiteiten. Nou, heb ik u nou een beetje nieuwsgierig gemaakt? Dan kunt u zich aanmelden op www.teamsportservice.nl/Kennemerland/activiteiten. En als u vragen heeft, dan kunt u ook bellen naar 088-203-7340. Tot zover dit bericht.
2: Ja, dan neem ik het eventjes van je over. Want we hebben natuurlijk een soort drie-eenheid, hè, heet dat, sinds de fusie.
0: Ja.
2: We hebben radio, IJmond 360. We hebben tv, 360, ook lekker thuis te bekijken.
0: En leuke programma's.
2: En we hebben een website. En op die website staat al het laatste nieuws uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk. En vandaag is daar onder andere opgeplaatst een bericht van Stefan de Beest, een van onze medewerkers hier bij IJmond 360 van de redactie. Esther en Rob hangen AED aan hun huis. We willen levens kunnen redden, zo zeggen zij. Nadat een bewoner van het sluis Eiland in IJmuiden overleed aan een hartaanval, besloten buurtbewoners dat er iets moest veranderen. En de enige AED op het Sluiseiland, die zat toen op slot. En dankzij een inzamelingsactie is er nu een openbare AED aangeschaft. En sinds deze week hangt het apparaat aan de woning van Esther en Rob Brouwers. Dat is dat de AED juist bij hun huis is geplaatst, dat is geen toeval. Want Rob en Esther zijn beide opgeleid voor een reanimatie. En die twee hebben al ruim 30 jaar BHV-ervaring en die weten hoe ze moeten handelen bij een hartstilstand. Dat zij zich graag inzetten om mensenlevens te redden, dat is duidelijk, maar toch blijft het stel bescheiden over hun rol en blijven ze met hun gezicht liever buiten de belangstelling. Het overlijden van de buurman, dat maakte veel indruk op hen en op de rest van de wijk. Dat kan toch niet nog een keer gebeuren, zegt Esther. En daarom wilde het stel niet afwachten en hopen ze met de nieuwe openbare AED het verschil tussen leven en dood te kunnen maken. Volgens Rob en Esther is een AED op Sluiseiland hard nodig. Er wonen veel ouderen, maar ook trekken dagelijks veel wandelaars en fietsen door het gebied. We zijn een van de jongste bewoners die hier wonen, vertellen ze. En juist daarom vinden we dat we ook iets voor die buurt moeten betekenen. Voor het plaatsen van de AED moest hun woning aangepast worden, omdat er stroom naar de buitenmuur moest worden aangelegd, werden er gaten in de muur geboord. De kast is voorzien van een verwarmingsplaat, zodat de AED ook tijdens koude winterdagen op de juiste temperatuur blijft. Boven de kast is bovendien een camera geplaatst. En je bent toch niet bang, want je bent toch bang dat zo'n apparaat wordt gestolen of vernield wordt. Voor Rob en Esther voelt het ophangen van de AED als een verantwoordelijkheid die ze graag nemen. En ze hopen vooral dat dat nieuwe apparaat nooit nodig zal zijn. Tot zover een bericht op onze website eimond360.nl. Kunt u heel veel informatie lezen uit de regio. En het was een bericht van Stefan de Beest. En nu we het toch over Stefan de Beest hebben, die kwam even buurten bij jou en ik zag jullie smoeselen met elkaar.
0: ja, want Stefan die zit naast ons in de ruimte en die zegt, ik wou een verzoekje aanvragen als het even kan. Nou, ik zeg natuurlijk altijd. Trouwens, iedereen mag verzoekjes aanvragen, hè? Straks gewoon even bellen met 085 20 20 300.
2: Ik zou zeggen, neem eventjes de telefoon op, want de telefoon gaat.
0: Oh,
2: dan praat ik eventjes door.
0: Jij weet wat het verzoekje is, hè?
2: Ik weet wat het verzoekje is, want ik zag jou een beetje lachen en giebelen en zo allemaal. En toen dacht ik, wat is er nou aan de hand? Nou, Stefan die vraagt de plaat aan voor zijn vriendin. Want ze hebben een hele vreemde nacht gehad. Want er was iets met een muggenrooster dat naar beneden viel. En dat viel op zijn vriendin, geloof ik, en allemaal gedoe. Nou, in elk geval, Stefan, het is tijd voor een verzoekplaat, Rock With You van Michael Jackson. Dat gaan we draaien.
3: Het is weer tijd voor een

Jackson met Rock With You. En ondertussen hoort u Rina op de achtergrond, want die heeft alweer een nieuw verzoekje. En ik heb er nog één. Namelijk Linda Ronstedt met Blue Bayou is aangevraagd door Nicolaas. En die is bestemd voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. Blue Bayou van Linda Ronstedt. Nicolaas, die komt eraan. Wij nemen ook alvast afscheid van u. Na Blue Bayou komt nog even Helen Shapiro. En dan zijn wij straks weer terug na het nieuws van 11 uur. Graag tot straks aan de andere kant van dat nieuws.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Om 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
5: 1970.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag, de 5e augustus van het jaar 2026. Het is niet heet, het is droog, het is lekker, het is een fris windje. En als u denkt, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Nou, kom bijvoorbeeld naar de markt in Beverwijk op de Breestraat, want dat is vandaag. En al te gezellig. We hebben nog een uur te gaan, Rina. En daar weet jij alles van. Wat gaan we allemaal nog doen?
1: We gaan in dit uur in ieder geval nog eventjes naar de top 40. Hè, ja. Want dan gaan we altijd 50 jaar terug in de tijd. Dan kijken we even buiten onze luisteraars om wie er nog meerjarig is op deze datum. En dat is dus 5 augustus. En wat gebeurde er allemaal op 5 augustus door de jaren heen? En dat kan soms echt wel 100 jaar geleden zijn, ja. Als het niet meer is. Ja.
0: En we hebben ook nog jouw keus. Maar we hebben ook keus van de mensen. Mensen die belden met 085 20 20 300.
1: Ja, dat nummer zit er gelukkig bij verschillende mensen al helemaal ingebakken. En zo hoort het ook. En mocht u het nog niet weten, dan zeggen we het nog een keertje. 085 20 20 300. Want we hebben twee verzoekjes, die gaan we meteen maar doen. Hè? Ja. Beb Roest, die heeft gebeld en die wil graag John de Bever horen. Voor iedereen die luistert en voor de mensen van de ochtendmix. Maakt er niet uit wat, wij hebben gekozen voor Ik Ga Leven. En Hans Visser, die belde en die zegt, ik wil graag iets horen van Twice As Much. En zij hebben ooit gemaakt Sitting on a Fence. En die gaan we ook draaien.
2: Het is weer tijd voor...

0: Ja, het leuke van dit nummer is dat we dit draaiden naar aanleiding van Scarlet Lady van Lucifer in het eerste uur. Toen zei Rina, dit doet mij denken aan Dark Lady van Cher. Vervolgens gingen wij naar dat nummer luisteren, want dit was Dark Lady. En er kon me toch een misdadig verhaal bovendrijven waar je echt een televisieaflevering van een of andere detective van kan maken.
1: Ja hoor, als je dat een beetje uitbreidt wel. Ja, het komt erop neer. Deze vrouw ging dus naar een waarzegster toe. Ja. En was allemaal heel mysterieus en zo. En er hing een hele zware parfumlucht. Nou ja, dat nam ze op de koop toe. Deze waarzegster die zei van, nou, jouw man heeft iets met een ander. En ik raad je aan om hier nooit meer terug te komen. En toen dacht die vrouw, wat een raar advies is dat zeg. En toen kwam ze thuis en toen dacht ze, wat hing daar toch eigenlijk voor een rare parfumlucht? En toen dacht ze, die lucht hangt hier ook in huis. Nou, toen is ze haar man gaan volgen.
0: Nou, maar ze gaf eerst de man nog een kus toen hij thuis kwam.
1: Ja, en daardoor had ze die herkenning van die parfumlucht. En toen dacht ze, en hij moest weer weg, dus zij ging hem volgen. Toen ging hij naar die waarzegster toe. En op het moment dat ze zag dat zij samen iets hadden, had ze er pistool bij zich. En toen schoot ze de waarzegster dood. En nou, die zal nooit meer kaarten leggen voor iemand anders.
0: Nou zie je maar, hè. Een liedje wat je heel vaak op de radio hoort. Je neuriet het mee. Maar waar het dan precies over gaat.
1: En ik hoorde dat sinistere in Scarlet Lady van Lucifer. En toen zei ik tegen jou, er is ook een liedje van Cher die een beetje die sfeer heeft. Of het hetzelfde is, weet ik niet. Want ik heb niet zo erg op die tekst bij Lucifer gelet. Maar toen kwamen we dus op Dark Lady van Cher, ja.
0: Nou, wat een verhaal.
1: Ja, wat een verhaal, hè?
0: We gaan naar de top 40 van 50 jaar terug. En ook meteen jouw keus.
1: Oké, ja. Nou, we gaan eerst even over de top 40 hebben. 50 jaar geleden. En dan, even kijken. Hoor, staat er ook nog een... Nou, nee, nou, 50 jaar geleden dus.
0: 50 jaar geleden,
1: ik zie niet echt een datum staan, maar wij tellen
0: eind juli of zo.
1: Eind juli, ja. En toen hadden we de eerste drie op de top 40. De derde was Standing on the Inside van Full House. Dat was nog met
0: Frank Kramer,
1: de voetballer, ja. En die later ook nog presentator is geworden.
0: En overleed in 2020.
1: Ook nog, hebben we ook nog even opgezocht. Ja, we zijn druk bezig tussen al die muziek door, hoor. Peter Frampton met Show Me The Way op 2. En op 1 kwam Jesse Green te staan met Nice and Slow. Herkennen we meteen aan de eerste paar tonen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan kijken wie er op als nieuwe binnenkwam op nummer 27.
0: Oh.
1: En dat was Mariska Ferris, dus uit Shocking Blue, maar dan solo. En Loving You. En mijn keus, wil je ook nog even weten?
0: Ja.
1: Dat wordt straks Matt Monroe. Ik hou van die man, zijn stem zo lekker laid back. Matt Monroe en From Russia With Love.
0: Ja, en laten we hopen dat er binnenkort eens een keertje love uit Rusland komt.
1: Ja, dat zou wel fijn zijn, zeker voor Oekraïne.
0: Ik wou net zeggen.
1: Ja.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: zo gingen we terug in de tijd in de top 40 van 50 jaar geleden. En de keus van Rina met Monroe. Nou, Rina, de mensen weten, op woensdag dan zit er altijd een rondje Frans in.
1: Ja, zeker. En dat heb ik nu ook maar weer gemaakt voor de mensen die daar net als ik en net als jij van houden. Ja. Die eerste, die zullen ze waarschijnlijk nog wel herkennen als later in de jaren 80 van de Gypsy Kings bijvoorbeeld. Maar toen heette het niet hetzelfde als in het Frans, hoor. Maar de melodie wordt herkend. Dat geef ik je op een briefje. We gaan beginnen namelijk met Edith Piaf en La Foule. Dan Charles Aznavour met Formi Formidable. En als laatste Dave en Ducoté de Chez One.
0: We gaan naar het rondje Frans.
1: Ja.

0: Dat was een rondje Frans. U hoorde Dave en Du Côté de Chez Swan. Daarvoor hoorde u Charles Navour met Formi Formidable. En Edith Piaf begon dit rondje van drie met La Foule. En dat kunt u misschien herkend hebben als Amor de Mis Amores van Gypsy Kings uit de jaren 80.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Ja. Je hoort het in de ochtendmix.
0: Inderdaad, dat hoor je alleen maar bij ons. En we gaan eerst eventjes onze eigen luisteraars feliciteren die vandaag 5 augustus jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat u thuis lekker met een gebakje zit en dat u het naar uw zin heeft. En gefeliciteerd natuurlijk met een nieuw levensjaar namens Eimond 360. Wie zijn er nog meer jarig? Nou, Estefana Poelman bijvoorbeeld. Zij is een handbalster en zij is de wederhelft van de Vaart. En zij is vandaag 34 jaar geworden. Helene Fischer, de Duitse zangeres, die is vandaag 42 geworden. Dan hebben we ook nog Jeremy Baker. Hij is Nederlands acteur, komiek, stemacteur, tekst- en scenario-schrijver en vertaler. Die man die moet 48 uur per dag hebben, dat kan haast niet anders. Maar hij is daarmee toch wel 58 geworden. En natuurlijk onze eigen Irene der Nederlanden, oftewel Irene van Lippe-Biesterveld. Zij is prinses van Oranje, de jongere zus van koningin Beatrix. En vandaag viert zij haar 86ste verjaardag. Zo. En ondanks dat wij... er staat hier dat ze 87 is geworden. Nou, we gaan het nog even uitrekenen. Ja, 87. Ja. Even heel gauw berekend. en ondanks dat wij de overledenen eigenlijk altijd maar met rust laten, willen wij toch vandaag iemand die nooit een naam had, toch haar naam even noemen. En dat is Mary Servaas bij. Bij ons was al bekend als de zangeres zonder naam. En vandaag zou Mary 107 jaar zijn geworden. Ja. En dat gaan we even vieren met een nummer van haarzelf, de mandoline uit Nicosia.

0: En dat allemaal naar aanleiding van de geboortedag, want ze is niet meer onder ons, van de zangeres zonder naam. 107.
1: Ja, ja. Meer is er vaas bij, heet
0: ja, ze. Ja. We gaan gauw naar het volgende onderdeel toe.
2: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En deze dag is dus 5 augustus en wij gaan terug naar 1926. Oh. Want op 5 augustus 1926 verblijft de beroemde illusionist Harry Houdini 91 minuten lang onder water in een koffer in een zwembad van een hotel in New York. En deze gedurfde stunt toont niet alleen zijn buitengewone vaardigheden en uithoudingsvermogen aan, maar versterkt ook zijn reputatie als een van de grootste illusionisten aller tijden. De eerste marathon van Amsterdam die vindt plaats in 1928 op 5 augustus... als onderdeel van de Olympische Spelen van Amsterdam. Deze historische wedstrijd was niet alleen een belangrijk onderdeel van de Olympische competitie, maar markeerde ook het begin van een lange traditie van marathons in de Nederlandse hoofdstad. De route liep langs iconische locaties en trok veel publiek, wat bijdroeg aan de feestelijke sfeer van de Spelen. En dan gaan we naar een trieste... nieuws van 5 augustus?
3: Trieste bijkomstigheid.
1: Ja, want op 5 augustus 1962 werd de Amerikaanse filmactrice Marilyn Monroe dood aangetroffen in haar huis in Brentwood, Californië. De doodsoorzaak werd vastgesteld als een overdosis slaapmiddelen, oftewel barbituraten, zoals ze dat zeggen. Deze tragische gebeurtenis schokte de wereld en zorgde voor diepe rouw onder haar fans. Monroe, een iconisch figuur in de filmindustrie, liet een blijvende erfenis achter en blijft een symbool van zowel glamour als tragiek.
0: Ja, en we gaan natuurlijk straks naar haar luisteren, want de platen zijn er nog.
1: Ja.
0: En we gaan ook gelijk afscheid nemen van iedereen. Want Ruud en Angela die zitten hier te popelen om straks te gaan beginnen met Eindeloos Eimond.
1: Ja.
0: En dat wordt weer heel gezellig. Dat is een ding wat zeker is. En wij zijn... Morgen is er weer een nieuwe ochtendmix tussen...
1: 10 en 12,
0: ja. En volgens mijn roostertje zit ik daar samen met Ab. En wij zijn er volgende week woensdag.
1: Wij zijn er volgende week woensdag.
0: Ah, fijn. Blijf gewoon lekker luisteren naar Eimond 360. Dan blijft u volledig op de hoogte.
1: Ja.
0: Bedankt voor het bellen, bedankt voor het luisteren. En
1: tot de volgende week voor mij.
0: Ja.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij...

0: Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan. Van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 9:05. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: En toen startte het niet op.

0: interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
1: Nou, en dan zijn we dan. En het is niet helemaal de opener die ik in mijn hoofd had. Maar goed, maakt niet uit. We zijn er.
2: Hey, we zijn geopend. Dat is alweer heel wat.
1: Ja, we zijn geopend. Dus ja. Dan ging de opening niet helemaal wat hij moest. Maar dan gaat
2: nou,
1: die over hebben, kom op.
2: Whatever.
1: We gaan niet alle fouten melden, doen we.
2: Nee, niet doen.
1: Normaal zou Frank Koning hier zitten, dames en heren. Maar Frank Koning die is even elders. Oftewel, die is met
2: vakantie. Niet van een welverdiende vakantie.
1: Nou, Frank, een hele fijne vakantie, jongen. Ik hoop dat je veel mooi weer hebt. En dat je een beetje uitgerust terugkomt. Hè? Zo. Wij hebben vandaag niet zoveel. We hebben straks het regionieuws. Als het even kan, en misschien lukt het, dat we nog een klein stukje bioscoopagenda doen. Want Frank altijd op woensdag. Maar gaan we kijken of dat lukt. Het zal een korte versie worden. maar we kijken wel even. En voor de rest, gewoon lekker veel muzika. Want daar gaat het om. Adele.

0: Adele. En van een van haar eerste albums. En ik weet nog dat in de tijd dat dit liedje uitkwam, was het een drama voor pianowinkels met name. Want allerlei kinderen of die iets van pianoles hadden gedaan, die gingen dit allemaal zitten spelen op een piano. Tot vervelend toe. Maar goed, het is wel een mooi liedje. Somebody Like You. En dat was Adele, natuurlijk. Nieuwe plaat, Shamboozel. En dat is een leuke band trouwens. Een paar weken geleden ontdekt. Shamboozy heet ze. Heet ze samen met Jamie Foxx. En het liedje wat we van deze gasten gaan beluisteren. Even kijken. Ja, wat we van gaan beluisteren. Dat heet The Outlaw.
1: Easy there now. This is a tale about revenge and what lengths a woman will go to get hers. Will Sherry Lee ultimately succumb to her lesser nature or die trying to bring justice to those responsible for the death of her father? Just know there's a hefty price to pay for revenge. Now hold on. I think that's them. Well, friend, it was nice meeting you. I'm gonna get on out of here. I suggest you do too. Hightail it!
0: Heel vreemd nummer. The Outlaws Revenge van Shamboozy. Een heel vreemd liedje, maar wel leuk. En ik wilde het natuurlijk toch eventjes laten horen. En we gaan door met... die gaan we doen. Ja, tuurlijk. Een liedje in deze tijd dat het een beetje stil is in de Formule 1, want het is zomerstop, gaan wij een nummer draaien dat heet Racing Car.
2: If he'd known it,
0: Airbubble.

0: Ja, Herbert Blom was dat. En ja, het is zomerstop in de Formule 1, dus er rijden geen racewagens. En ik hoorde trouwens dat er gisteren een... ik weet niet of het gisteren was, stond in de krant vanmorgen, dat er een replica van die car van Max Verstappen in uit geest gestaan heeft. Wel leuk. Leuk om dat daar te zien.
1: Stunt van de Jumbo.
0: Hè?
1: Stunt van de supermarkt daar.
0: Oké. Ja, hartstikke leuk. Goed, we gaan eventjes Dean Martin doen. Dat is ook wel leuk.

We zongen een restantje van de ochtend niks. Dat stond er nog in. Ik denk, nou, leuke plaat. Gewoon even doen. Dean Martin, een van de grote jongens, hè, met Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Tijd van deze drie grote top-entertainers uit Amerika vandaan. Goed, een man die we een tijdje niet gehoord hebben op de radio, maar wat tegenwoordig weer schijnt te mogen. Dus ik doe het ook maar weer een keer. Vind ik wel leuk eigenlijk. Vooral omdat ik hem natuurlijk ook persoonlijk ken. En een leuke vent gewoon. En dit was een van zijn grote hits. Marco Borsato.

0: Ja, was een van zijn grote hits. Stond wekenlang stond hij nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja, we weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is met Marco. En dat het allemaal gewoon op onwaarheden bleek te berusten. En nou ja, goed, daarom mag hij weer. Want hij werd door heel veel mensen veroordeeld. En ik zeg altijd, een mens is pas schuldig als de rechter gesproken heeft. En niet eerder. Marco Borsato dus. En ik vind het gewoon een leuk liedje. En vandaar.
1: Ook dat.
0: Ook dat nog. Ja. We gaan naar het nieuws. Want we hebben nog het een en ander aan regionieuws voor u beschikbaar.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: De Aziatische hoornaar rukt steeds verder op in Nederland. En dus ook in Noord-Holland. Bestrijders hebben het er dan ook heel druk mee met het opsporen en verwijderen van nesten. De afgelopen weken werden onder meer zeer grote nesten weggehaald in Purmerend, Alkmaar en Bloemendaal. In Bloemendaal werden zelfs meerdere mensen aangevallen door een zwerm hoornaars. Sinds 2023 heeft de invasieve wespensoort zich definitief gevestigd in Noord-Holland. De provincie verwijdert sinds 2024 vrijwel alle gemelde nesten. Maar ondanks deze aanpak blijft het aantal meldingen toenemen. Volledige uitroeiing lijkt daardoor niet haalbaar. Dit jaar ligt de nadruk vooral op het bestrijden van nesten die een direct risico vormen voor de veiligheid van mensen of schade kunnen veroorzaken aan de natuur. Vrijwillige imkers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij helpen met het opsporen en soms ook verwijderen van de voorjaarsnesten. De provincie ondersteunt deze vrijwilligers met kennis, materiaal en financiële middelen. En daarnaast wordt samen met gemeenten gekeken naar welke bijdrage zij kunnen leveren aan de bestrijding. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en de inheemse bijenvolken. Een 36-jarige man uit Beverwijk is aangehouden nadat hij in Limmen met zijn motor op een agent inreed. Afgelopen maandag zagen agenten een motorfiets rijden op de Rijksweg in Limmen. De agenten wilden de motor en bestuurder controleren en gaven hem een stopteken. Hierop reed de motor meteen een zijstraat in en negeerde het stopteken. De politie zette de achtervolging in. De motor reed een doodlopende straat in en stopte daar. Eén agent stapte het voertuig uit en probeerde de bestuurder tegen te houden. De bestuurder van de motor keerde en reed op de agent in. Hierop ontstond een worsteling. De andere agent was genoodzaakt om het stroomstootwapen in te zetten. Uiteindelijk kon de verdachte geboeid worden. Het onderzoek loopt. De verdachte wordt het volgende verweten: poging tot een zware mishandeling met als verzwarende factor geweld tegen een politieambtenaar, rijden op een motor zonder rijbewijs, negeren van een stopteken, rijden op een niet verzekerd voertuig, rijden onder invloed en weigeren van een bloedafname. Begin 2026 waren er ruim 19.000 fastfoodzaken. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van bijna 20 jaar geleden. In totaal telt Nederland ruim 38.000 eetgelegenheden. En daarvan zijn iets meer dan de helft fastfoodzaken, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. Omdat dit aantal vanaf 2007 sneller is toegenomen, zijn er nu meer fastfoodzaken dan restaurants. Tot 2019 was dat nog andersom. Eén persoon is overleden voor de kust van Callantsoog. Dat meldde de politie gistermiddag. Op zee was al uren een reddingsactie bezig nadat er 4 zwemmers in de problemen raakten in zee. 2 slachtoffers, waaronder een kind, zijn levend uit het water gehaald en 1 persoon werd nog vermist. Deze persoon is intussen gevonden en blijkt te zijn verdronken. Hoe ze in de problemen zijn geraakt is nog niet vastgesteld. De politie onderzoekt of er bijvoorbeeld mogelijk sprake was van muien. Ook over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Naar aanleiding hiervan volgt nogmaals een oproep van de reddingsbrigade. Wanneer u een verkoelend bad neemt in zee, ga dan niet te ver het water in. De muien voor de Noord-Hollandse kust zijn heel verraderlijk. En ze verplaatsen zich af en toe ook nog een beetje. Dus je kunt nooit helemaal precies zeggen waar ze zitten. En ze zijn echt gevaarlijk. Ook voor mensen die dus echt heel goed kunnen zwemmen. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht is van Rico Schreuder, afkomstig van regioweer.wordpress.com. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Er waait een matige aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt 25 tot 27 graden. Morgen en vrijdag zijn de perioden met zon en is het droog. Morgen is het 21 tot 23 graden. En vrijdag is het dan alweer 24 graden.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

legendarisch nummer. Natuurlijk van het legendarische Beatles-album End Revolver. Uit 1966, om precies te zijn. En een liedje van John Lennon. En het is zo'n heerlijk nummer. Vooral vanwege dat gitaarwerk. Dat klinkt zo lekker. En ooit heb ik met een gitarist gespeeld. Die twee solo's in één, zelf helemaal in zijn eentje speelde. Ja. Dat was best wel knap om te doen. En een hele uitzoekerij. Geweldig. We gaan verder met iets een beetje wat stevigers, dames en heren. Ik heb hier iets leuks staan van de heer Bon Jovi. Nummer is getiteld Living on a Prayer. Yes.

dat was weer even lekker stevig. Want het mag ook af en toe wel eens eventjes, zoals dat dan heet, een beetje stof uit de oren. En dit was Bon Jovi. En dat heet... hè? Wat? Ik zit even te zoeken. Ja, we zaten... dat wou ik u even vertellen. We zaten afgelopen tijd... zaten we eens te kijken naar een prachtige documentaire... op een of andere streaming audio. En dat heette de Pan Am 103. En dat is een fantastische serie. Handelend over die enorme ramp met die aanslag op dat Pan Am toestel boven Lockerbie. Het is een fantastische serie om te zien. Daar moet je gewoon eens naar kijken. Dat is echt, als je dat interessant vindt. Pan Am 103 heet die. Dat is een hele mooie serie. En een fantastisch goed gemaakte documentaire. En acteurs. Het is een beetje een combinatie. Maar goed, daar moest ik even aan denken toen ik het volgende nummer zag staan. Albert Hammond.

0: Albert Hammond. I don't want to die in an air disaster. En dat wil natuurlijk niemand. Maar ik zei het al, als je echt eens een interessante... voor een deel gespeelde, maar ook een top documentaire wil zien... over die ramp bij Lockerbie in 1988. Wanneer was het ook weer?
1: 1988.
0: Moet je zeker eens kijken. Staat op Netflix en het is bijzonder.
1: Ja, het is echt prachtig.
0: Huh?
1: Goede serie. Hele goede serie.
0: Goed, eens even kijken. Dat was Albert Hammond dus. En I Don't Want to Die in an Air Disaster. Nou, deze ken jij nog wel.

Ja, fantastische plaat. Klein orkest. Harry Jekkers, onlangs onderscheiden door de burgemeester van Den Haag als ereburger van die gemeente. En dat allemaal omdat hij natuurlijk dat prachtige lied O Den Haag gemaakt heeft. Daar zijn ze dus kennelijk nogal trots op. Nou, dat mag. Dat is hartstikke goed. Oké, Bill Wyman's Rhythm King heb ik ook nog voor u. En dat klinkt als volgt.

Bill Wyman. Oude bassist van de Rolling Stones natuurlijk, maar dat weet iedereen. Toen hij uit de Stones wegging, is hij toch wel platen blijven maken. Onder andere met een lekkere session band die de Bill Wyman Rhythm Kings hebben, waar zeer uiteenlopende mensen aan mee hebben gedaan. Onder andere Gary Brooker van Procol Harum deed erbij. Bijvoorbeeld Georgie Fame was regelmatig gast. En nog een heleboel andere mensen die aanschoven in deze fantastische leuke band. Dit heette Boogie Woogie All Night Long. Jawel. En dit is als laatste nummer van het eerste uur. Doe maar. Pa. Papa.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben

0: verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale spoeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Interviews. Regio Nieuws.

Weather, jawel. Het is een tweede uur, eindeloos Eimond op deze woensdag. De 5e augustus, normaal gesproken zou Frankje zitten. Maar Frank is lekker op vakantie. Dus nemen Ansela en ik het eventjes over voor vandaag. En dat vinden wij hartstikke leuk. En wat we gaan doen dit tweede uur? Nou, gewoon straks het regionieuws om 1:30. En verder hebben we gewoon nog heel veel lekkere muziek voor u. En dat gaan we natuurlijk ook flink laten horen. Want daar zijn wij voor. Informatie en natuurlijk lekkere muziek. Want daarvoor moet u bij Eimond 360 zijn. Jawel!

0: looking blue.
1: Zo. Had je je picknickmandje klaarstaan?
2: Ja. Uiteraard.
1: Ja. Van het album Picnic Tuin der Lusten. Ja, ik moet het wel goed zeggen. Van Boudewijn de Groot. Uit 1967 of 68, een van de twee. In ieder geval, het was zeg maar zijn Sergeant Pepper. Want het was lekker psychedelisch allemaal. En dit was dus de openingstrack van kant 1. De andere kant begon met Tuin der Lusten. Jawel, zo gaat dat. Boudewijn de Groot is en lekker wel. En dit is Frank Sinatra, Chicago.

blijft wel altijd lekker. Old Blue Eyes en Chicago. Dat was Frank Sinatra. Natuurlijk, u had hem herkend waarschijnlijk wel. En als we het toch over Chicago hebben...

0: Paper Lace. En toen we het toch over Chicago hadden met Frank Sinatra, ik denk, nou dan kan hij er mooi achteraan. The Night Chicago Dies van de band Paper Lace. En maak je nou geen zorgen, hè?
1: Hoezo?
0: Nee, je moet gewoon geen zorgen maken. Je moet gewoon happy wezen.
1: Ah.
0: Oh. Ja? Geen?
1: Ja.
0: Ga gewoon happy wezen, jongen. Maar dit is de echte versie van Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Ja, wat een artiest, deze man. En ik heb nog wel meer leuke dingen van hem gehoord. Dit was een van zijn eerste bekende werkjes. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een... moet je maar zoeken op YouTube, is dat wel te vinden. Dat hij in zijn eentje het Ave Maria van Bach doet. Met zijn stem. En dat doet hij dus dat preludium wat erachter zit. En dat is zo mooi. Misschien kan ik het vinden. Als ik het kan vinden, laat ik het horen. En anders dan...
2: dat is heel bijzonder.
1: Ja, dan moet u dat zelf wel even uitzoeken. We gaan even naar de film.

0: Aha.
1: In Cineworld deze week. Spider-Man, The Brand New Day. Na het kassucces van Spider-Man No Way Home begint er met Spider-Man Brand New Day een compleet nieuw hoofdstuk voor Peter Parker en Spider-Man. Dan The Odyssey. Christopher Nolan's nieuwe film The Odyssey is gebaseerd op inderdaad het beroemde werk van Homerus. En de meeste mensen hebben de Odysseus of zo, hebben ze wel eens van gehoord of gelezen. Maar over het algemeen zijn dit soort films echt vaak best leuk gemaakt. One Night Only, een chaotische nacht, is het beste wat je ooit is overkomen. Deze zomer komt Will Gluck, de regisseur van Anyone But You en Easy A, met een moderne romantische komedie. Dan Motor City, een rauwe, stijlvolle actietriller over verraad, verlies en de alles verterende drang naar gerechtigheid. Dan ook The Christophers met in de hoofdrol niemand minder dan Ian McKellen. Oftewel Gandalf uit de Lord of the Rings trilogie. De kinderen van een ooit gerenommeerde kunstenaar schakelen een kunstvervalser in om zijn onafgemaakte schilderijen af te maken, in de hoop hun erfenis veilig te stellen wanneer hun vader overlijdt. Dan Good Luck, Have Fun and Don't Die. Oftewel een film over een man uit de toekomst. Die komt een diner binnen in Los Angeles. En wat in eerste instantie lijkt op een overval, blijkt al snel iets veel vreemders. Hij moet exact de juiste groep mensen verzamelen om de wereld te redden van artificiële intelligentie. Dan Father, waar gebeurt verhaal over een tragische fout van een vader die zijn leven en zijn huwelijk op zijn kop zet. Dan Ice Cream Man, een idyllisch zomerdorp ontspoort wanneer een sinistere ijskoman kinderen tractatie geeft met bloederige gevolgen. Dan Jackass, The Best and the Last. Nou, de filmserie heeft geen introductie meer nodig. En dat is weer goed voor een avondje hilarische komedie. Dan de film Michael. Is het een filmportret van het leven en de artistieke nalatenschap van een van de meest invloedrijke artiesten die de wereld heeft gekend. Dan We Deserve to Know, oftewel Disclosure Day. Nieuwe film van Steven Spielberg. Als je erachter zou komen dat we niet alleen zijn, als iemand het je zou laten zien, met bewijs zou komen, zou je dan bang worden. Deze zomer hebben 7 miljard mensen recht op de waarheid. Dus weer een prachtige science fiction van Steven Spielberg. Dan La Vita va Così. Een herder verzet zich als enige tegen vastgoedontwikkelaars die een luxueus vakantieoord willen bouwen bij zijn idyllische Sardinisch dorpje, gebaseerd op waar gebeurde gebeurtenissen. Dan Obsession, een prachtige thriller. Best wel een verhaal wat snel overgaat in duistere, sinistere verlangers. En dat die een prijs hebben. Dan Scary Movie. Waarschijnlijk een remake van het origineel. En geloof me, ik heb hem nooit gezien en hij is hilarisch. Als je hem nooit hebt gezien, vooral gaan. Dan voor de kinderen, Paw Patrol. De dino-film. En die is dan geschikt voor alle kinderen en in zijn animatie ook weer. Dan Kangaroo, ook een familiefilm. Dan de Disney's Vaiana. Vaiana is een live-action versie van Disney's geliefde Oscar-genomineerde animatieavontuur. Vaiana beantwoordt de roep van de oceaan en vaart voor het eerst voorbij het rif van haar eiland. Dan hebben we nog The Minions en Monsters, ook voor de kinderen. En dan tot slot voor de kinderen nog Toy Story 5. Dit alles te zien in Cineworld. Voor meer informatie over tickets en vooral aanvangstijden en speeldagen, kijkt u even op cineworld.nl.

0: kan je natuurlijk niet maken als je al liedjes over Chicago draait en dan de band Chicago overslaan. Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat gaat niet, hè? Dat kan niet gebeuren. Nee, dat gaat niet. Dus dat
1: nee, dat gaat niet.
0: Nee, dat doen
1: we. Nee, dat mogen we niet hebben.
0: Nee, dat mogen we niet hebben. Dus vandaar Chicago. Oorspronkelijk toen nog Chicago Transit Authority. Dat was, zo heette de band op de eerste LP, waar dit nummer vandaan komt. Maar er was kennelijk een of andere instelling in de stad Chicago die al zo heette. Die Chicago Transit Authority. En die vonden dat helemaal niet leuk. Dat die band ook zo heette. Dat schiep verwarring, zoals dat dan heet. Nou, dus toen heeft Chicago gezegd van weet je wat we doen? We halen Transit Authority eraf en we heten gewoon vanaf dan Chicago. En wat er toen gebeurd is, nou, dat is geschiedenis. Dat weten we allemaal. De band draait volgens mij nog steeds. Zij het al lang niet meer in de originele bezetting. Want er zijn een aantal mensen of overleden of vertrokken. Er zijn een aantal overleden. De oude drummer bijvoorbeeld. Een van de gitaristen, Steve Kath. Die is natuurlijk overleden. Die heeft zichzelf voor zijn hoofd geschoten. En omdat hij met een wapentje zat te spelen, moet je niet doen natuurlijk. Dat is een beetje gevaarlijk.
1: Nee, en verstand. Hij had niet in de gaten dat het geladen was.
0: Nee, precies. Het is nog dommer. Maar goed, het was een hele goede gitarist. En die was op deze LP wel nog te horen. Goed, staat iemand. Er is iemand binnengekomen en dat vind ik niet leuk. Weet je waarom niet?
1: Nou.
0: Hij is binnengekomen zonder te kloppen.

0: En ze kwam binnen zonder te kloppen. En ze ging weg zonder een woord. Vreemde tekst, maar goed. Ja. Het was de dijk en als het de dijk is, is het altijd goed. Dus dat mag. Ja. Goed, Huub van de Lubbers, ze draaien al een tijdje niet meer. Heel erg jammer, maar wat was het toch een heerlijke band. Ik heb ze een aantal keren live gezien. Echt.
1: Ja, ik ook.
0: Geweldig. Goed, tijd voor de actualiteit.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos IJmond.
1: De Aziatische hoornaar rukt steeds verder op in Nederland. En dat dus ook in Noord-Holland. Bestrijders hebben het er dan ook erg druk mee met het opsporen en verwijderen van de nesten. De afgelopen weken werden onder meer hele grote nesten weggehaald in Purmerend, Alkmaar en Bloemendaal. In Bloemendaal werden zelfs meerdere mensen aangevallen door een zwermhoornaar. Sinds 2023 heeft de invasieve wespensoort zich definitief gevestigd in Noord-Holland. De provincie verwijdert sinds 2024 vrijwel alle gemelde nesten. Maar ondanks deze aanpak blijft het aantal meldingen toenemen en volledige uitroeiing lijkt daardoor niet haalbaar. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en voor de inheemse bijenvolken. Een 36-jarige man uit Beverwijk is aangehouden nadat hij in Limmen met zijn motor op een agent inreed. Afgelopen maandag zagen agenten een motorfiets rijden op de Rijksweg in Limmen. De agenten wilden de motor en bestuurder controleren en gaven daarop een stopteken. De motor reed meteen een zijstraat in en negeerde dan ook het stopteken. De politie zette hierop de achtervolging in. De motor reed een doodlopende straat in en moest daar dus stoppen. Een agent stapte het voertuig uit en probeerde de bestuurder dan ook aan te houden. De bestuurder keerde de motor en reed op de agent in. Hierna ontstond een worsteling en de andere agent was dan ook genoodzaakt het stroomstootwapen in te zetten. Uiteindelijk konden verdachten geboeid worden. Het onderzoek loopt, de verdachten worden de volgende feiten verweten. Poging tot zware mishandeling en geweld tegen een politieambtenaar. Rijden op een motor zonder rijbewijs. Negeren van een stopteken. Rijden op een niet verzekerd voertuig, rijden onder invloed en het weigeren van een bloedafname. Begin dit jaar waren er ruim 19.000 fastfoodzaken. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 20 jaar geleden. In totaal telt Nederland ruim 38.000 eetgelegenheden. En daarvan zijn iets meer dan de helft fastfoodzaken, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. Omdat dit aantal vanaf 2007 sneller is toegenomen, zijn er nu meer fastfoodzaken dan restaurants. En tot 2019 was dat nog andersom. Eén persoon is overleden voor de kust van Callantsoog. Dat meldde de politie gistermiddag. Op zee was al uren een reddingsactie bezig nadat er vier zwemmers in de problemen raakten in zee. Twee slachtoffers, waaronder een kind, zijn levend uit het water gehaald en één persoon werd op dat moment nog vermist. Intussen is gemeld dat deze persoon ook gevonden is en deze was dan ook verdronken. Hoe ze in de problemen zijn geraakt is nog niet helemaal vastgesteld. De politie onderzoekt wel of er bijvoorbeeld sprake is geweest van muien. Ook over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Naar aanleiding hiervan doet de reddingsbrigade toch nog maar even een oproepje. Wanneer u een verkoeling zoekt in zee, ga dan alsjeblieft niet weer het water in. De muien voor de Noord-Hollandse kust zijn erg verraderlijk en zelfs voor zeer ervaren zwemmers gevaarlijk. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
1: En het weerbericht is van Rico Schreuder, afkomstig van regioweer.wordpress.com. Vandaag is er een mix van zon en wolken. Er waait een matige aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt een graad of 25 tot 27. Morgen en vrijdag zijn er perioden met zon en is het droog. Morgen wordt het maximaal 23 graden en vrijdag alweer een graadje warmer.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: Hey, Lijn! Lijn! Waar is

landen, er was een talent die jaagde. Ja, in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè. En toen op die dagen, die stond ik al lang klaar. En die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah ja, dat was zo fijn, hè, om die artiesten te zijn.

De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de...

0: schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaars. Je bent er niet achterlijk. Kaplaars. Schat, trek jij mijn laars even uit.
1: Ja, heet oorspronkelijk heet hij Frank Paardenkoper. Hij komt uit Zandvoort vandaan. En hij noemt zich Dingetje. En ik vind de man is zo leuk, want hij maakt echt gewoon... hij maakte echt fantastische leuke parodieën op bestaande nummers. Je hoorde achtereenvolgens. U vond het leuk om dat weer eens te laten horen. Ik ga weg, Leen. Gebaseerd op Cocaine Running Around My Brain. Daarna kregen we natuurlijk Houd Die Kop met Shadapa Your Face. Hè, dat was origineel van Joe Ducci of zoiets. En hij maakte er dus van Houd Die Kop. Hè. En dan... Dat zullen heel veel mensen niet zozeer gewaardeerd hebben, denk ik. Maar het is ook weer een persiflage op. Nou ja, je zet de computer aan, je maakt een beetje van die geladen... en je gooit er een onzintekst overheen en hup, je hebt weer wat. Dingetje dus, en dat heette kaplaarzen. Maar dat was wel duidelijk, denk ik. We gaan even down under. The Men at Work.

En dat was het nummer. Het waren natuurlijk niet minder dan de Australische band The Men at Work. Die dus inderdaad van Down Under vandaan komen. Zo is dat, ja. We gaan afsluiten met Hans de Boy. Met een hele grote...

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou die 14

0: kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden plaatsten een openbare AED bij het huis van Esther en Rob Brouwers, na het overlijden van een buurman aan een hartaanval. Het apparaat is beveiligd, verwarmd en direct beschikbaar voor hulp bij een hartstilstand. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort namen 130 teams deel aan het ringsteken op de Brommer. Deelnemers droegen kleurrijke kostuums en zorgden voor een gezellige sfeer met creatieve outfits. Het evenement trok veel publiek en bood een spectaculaire parade. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort genieten bezoekers van oude dorpsspelen en een populaire bierproeverij op de Wijmanweide. Het zonnige weer draagt bij aan de gezellige sfeer die voor veel inwoners het hoogtepunt van het jaar is. Organisatoren en deelnemers delen hun favoriete tradities. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Liever klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat

0: beveiligde munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Ajax haalde onder andere Marcos Leonardo, Caio Henrique en Deli Blind binnen. En zag spelers als Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst vertrekken. AZ versterkte zich met Jari de Busser en Kelvin Stenks, terwijl Sven Mijnans vertrok. Telstar en FC Volendam deden ook meerdere transfers. De transferperiode sluit woensdag om 12 uur 's nachts. Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden plaatsten een openbare AED bij het huis van Esther en Rob Brouwers, na het overlijden van een buurman aan een hartaanval. Het apparaat is beveiligd, verwarmd en direct beschikbaar voor hulp bij een hartstilstand. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort namen 130 teams deel aan het ringsteken op de Brommer. Deelnemers droegen kleurrijke kostuums en zorgden voor een gezellige sfeer met creatieve outfits. Het evenement trok veel publiek en bood een spectaculaire parade. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en

0: bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Ajax haalde onder andere Marcos Leonardo, Caio Henrique en Daley Blind binnen. En zag spelers als Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst vertrekken. AZ versterkte zich met Jari de Busser en Kelvin Stenks, terwijl Sven Mijnans vertrok. Telstar en FC Volendam deden ook meerdere transfers. De transferperiode sluit woensdag om 12 uur 's nachts. Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden plaatsten een openbare AED bij het huis van Esther en Rob Brouwers, na het overlijden van een buurman aan een hartaanval. Het apparaat is beveiligd, verwarmd en direct beschikbaar voor hulp bij een hartstilstand. Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort namen 130 teams deel aan het ringsteken op de Brommer. Deelnemers droegen kleurrijke kostuums en zorgden voor een gezellige sfeer met creatieve outfits. Het evenement trok veel publiek en bood een spectaculaire parade. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Door de afsluiting van de Wijkertunnel is het druk op de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Rijkswaterstaat controleerde maandagochtend gratis fietsen en deelde appels uit aan fietsers die de auto lieten staan. De actie wordt donderdag herhaald aan de kant van Velsen Zuid.
2: Ajax, AZ, Telstar en FC Volendam versterken hun selecties in de transferperiode die woensdag om 11:30 s'nachts sluit. AZ weigert opnieuw Tom van Bergen van FC Groningen te verkopen, omdat hij een belangrijke rol speelt. Diverse spelers wisselen van club. Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden plaatsten een openbare AED bij het huis van Esther en Rob Brouwers, na het overlijden van een buurman aan een hartaanval. Het apparaat is beveiligd, verwarmd en direct beschikbaar voor hulp bij een hartstilstand. Tijdens het dorpsfeest in Zandpoort namen 130 teams deel aan het ringsteken op de Brommer. Deelnemers droegen kleurrijke kostuums en zorgden voor een gezellige sfeer met creatieve outfits. Het evenement trok veel publiek en bood een spectaculaire parade. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: boodschap hoort, kijk dan ook even naar De Mooie Reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. Dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur,

regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom

Dave Stewart en de Spiritual Cowboys openden de platenkast. Dit heette Jack Talking. Lekker nummer is dit. Ik ben een zomermens, zoals sommigen misschien wel weten. En ik ben een nachtmens. Nou, dat betekent dus dat ik het meest van warme zomernachten hou. En volgens mij handelt het volgende nummer daarover. Uit 1976, Starbuck en Moonlight Feels Right.

Wat vond ik het cool op de middelbare school dat we muziek van de Beatles kregen om instrumenten te verklaren. Want was het niet een fagot die ze speelden? Ik bedoel, popmuziek in een fagot. Helemaal geweldig. Moet je nu mee komen? Ja, een enkeling. Maar het is wel zeldzaam. Heel veel elektronica en zo tegenwoordig. Maar ja, is ook wel, kan ook leuk zijn. Dit zijn John Mayer en Taylor Swift. Half of My Heart.

0: kunt het je bijna niet voorstellen. Maar dit komt uit 1973. De man is ook niet meer. The late great
1: Barry White.
0: And I'm gonna love you just a little bit more.
1: Oh, Barry.
0: Leuk is, het komt van mijn zelfgemaakte cd. Naughty Songs. En goh, het waren ze origineel in Songpop. Ineens kwamen ze met een lijstje Naughty Songs. En oh, zeker naar de platenkast geluisterd. En wie hebben we hier? Setup. Every way that

Dat was Captain Sensible. Ja, twee hitjes. Waarvan één What was. En die andere Happy Talking. Oh, sorry, ik kreeg net een lekker koekje van meneer Sterkensans. Ja, dan moet je ook niet gaan eten als een plaat afloopt. Of CD, MP3. Ja, geef het een naam. En dan nu, uit de 2000s. Diggy Dex en Eva de Roveren. Wat een leuke combinatie. Diggy Dex dacht dat nummer van Eva.

Shame on Me. Ik kende dit pas van Jay-Z. Nooit geweten dat het uit de musical kwam. Oh, je bent nooit te oud om te leren. Ik zou me zelfs afvragen, hè. Zou Jay-Z niet een voorbeeld gehad hebben aan de volgende artiest? En over wie heeft het dan? Nou, over Johnny Gitter Watson. En die kon een meme potje funk spelen in zijn dagen. Bijvoorbeeld in de jaren 70. Heeft hij een dikke hard hit gehad met dit nummer, Real Malafoja. Maar hij was er al sinds 1957. Toen bracht hij al nummers uit. Ja, die gelooft het niet, maar het is echt waar.

Mike Posner, zou die een laag zelfbeeld hebben? Cooler than me, joh. Beauty is in the eye of the beholder. Toch, dan nu een beetje eigenaardig nummer, want de titel zit er eigenlijk nauwelijks of helemaal niet in. Maar wel een dikke hit uit de 80's. En oh, meneer Sterkersand, dat de koffie klaar is en dat het uur om is. Dit is Torch, Softcell.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer op. We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Kijk je op lubberswonen.nl.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is. Popmuziek. Fijn dat je luistert naar Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en ook in deze aflevering de vaste onderdelen, zoals bijvoorbeeld de parel van Hans Visser en natuurlijk het vat van Vincent. En nog veel meer het komende uur. Maar zoals u van ons gewend bent, we beginnen elke uitzending gewoon staand.

It Goes van Stanis Hall. Het is de opener voor vandaag in deze aflevering van Pop Circuit. Welkom en leuk dat je luistert. Vandaag weer de vaste onderdelen. Het Vat van Vincent en natuurlijk de parel van Hans Visser. En verder de beste muziek uit de jaren 55 tot en met 75. Met de nodige uitstapjes, zoals deze. Want deze is van vorig jaar. Hij begon ooit als zanger van de band Smokey. Hij heet Chris Norman. En vorig jaar bracht hij weer een hele aardige plaat uit. Met onder andere dit nummer erop. Het heet Sweet Virginia.

Vincent. Nee, niet gewoon Gene Vincent. Sweet Gene Vincent was dat van Ian Dury samen met The Blockheads. Neem je regelmatig mee naar een live optreden. En dat doen we nu ook. We gaan naar Ahoy in 2006. Daar trad op de Golden Earring. En zij speelden toen een van hun oudjes. Een van de oudjes die je eigenlijk zelden of nooit hoort. Maar wel een fantastisch nummer. Live, The Golden Earring uit 2006. Smoking Cigarettes.

Een live opname van J.J. Cale, de Riverboat Song. Ja, en ik zeg altijd tussen 55 en 75 is de beste muziek gemaakt. Maar af en toe komt er nog wel eens later ook wel wat moois uit, hoor. En uiteraard ben ik niet te beroerd om die dan ook te draaien. Zo is er pas een cd uitgekomen van Barry Hay samen met J.B. Myers. En die kent u waarschijnlijk wel als de vervanger van Waylon bij The Common Linnets. De cd heet For You Baby. En er staan een aantal covers op van bekende artiesten. I'm On Fire bijvoorbeeld van Bruce Springsteen, Such a Night van Elvis en deze van Lou Reed, Sweet Jane, in de uitvoering van Barry Hay en J.B. Myers.

de serie Onbekend maakt vast niet onbemind. Hier luisterde je naar Oscar McLally en Jeanette Baker. Nummer heet Hey Boy, Hey Girl. Nou, dat was wat. Overigens, er zijn meerdere goede dingen gemaakt die niemand kent of bijna niemand kent. Ken je Greg Kinn nog, overigens? De man heeft ooit een hit gemaakt met Jeopardy. Nou, hitje. One Hit Wonder. Maar de opvolger is eigenlijk nooit bekend geworden. Ik heb hem hier wel liggen. Hij heet Sorry en is best de moeite waard. Greg Kinn.

van Greg Kin, de opvolger van Jeopardy. Al nooit doorgebroken dit nummer, maar best de moeite waard. En dan is het zo rond de klok van het halve uur. En dat betekent dat het tijd is voor de parel van Hans Visser. Elke week zoeken we een parel in de Nederlandse beat-popgeschiedenis. En elke week vinden we er wel weer eentje. We hebben er al heel wat gehad, maar deze nog niet. Hier is er eentje van The Symptoms. De parel van Hans Visser heet Pauline.

Paulien van de Symptoons, de parel van Hans Visser voor deze week. En dan de volgende. We gaan er twee aan elkaar plakken. Straks de Midnight Dynamos van Matchbox. Maar eerst het Sir Douglas Quintet. Je kent hem wel. Mendocino.

0: ladies and gentlemen. It's time to roll out the barrel.
1: Herr Vot von Vincent.
2: Het Vat van Vincent, oftewel wat gebeurde er op een bepaalde datum in de geschiedenis. Vandaag 4 december en dan beginnen we in 1110. Toen de kruisvaarders veroverden Sidon. In 1644 werd het vredescongres in Münster begonnen. En in 1864 neemt Roemenië een wet aan die Joden uitsluit van juridische functies. In 1890 op 4 december wordt koning Willem III begraven. En in 1961 wordt Anton Geesink in Parijs de eerste wereldkampioen die niet uit Japan komt. In 1964 komt het Beatles-album Beatles for Sale uit. En in 1982 op 4 december neemt China de grondwet aan. Maar wij gaan terug naar 1534. Want in dat jaar verovert Suleiman de eerste Bagdad. Suleiman de eerste verovert Bagdad en gaat daardoor de geschiedenisboeken in als Suleiman de Grote. Bagdad is niet het enige wat hij verovert. Hij verovert onder andere ook het Griekse eiland Rodos. Servië verovert hij ook. En Hongarije. Lang kan Suleiman niet van die verovering van Hongarije genieten, want de Habsburgers veroveren het weer op hem. Hoewel Suleiman het gebied hierna weer probeert te heroveren, slaagt hij er niet in en uiteindelijk sluit hij een verdrag. Heel succesvol dus, die Suleiman de Eerste, de Grote Turk, of Suleiman de Grote. Dan moet je dan een plaat bij zoeken. Dat hebben we ook gedaan en we zijn terechtgekomen bij Tarkan. En Tarkan is een grote zanger in Turkije. En hij had in Nederland ook een grote hit, Simarik.

Michael and the Slipper Tree van The Equals uit Engeland. Met Eddie Grant nog in de gelederen. Ik kwam laatst op een Engelse hitlijst een ontzettend leuk plaatje tegen. Wat in Nederland natuurlijk van zo lang als leven nooit door kon breken. Omdat het zo verschrikkelijk Engels is. Maar goed, zo verschrikkelijk Engels is nou ook weer niet heel erg. Maar het bracht mij ertoe om hem mee te nemen vandaag en hem te draaien. Matchstock Men and Matchstock Cats and Dogs. Hier zijn Brian en Michael.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.

0: 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lamiris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.

0: Het volgende uur achter, nee, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
1: It's your, it's your, it's your, someone, tot aan mijn

0: De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
1: Ja, goedenavond allemaal. Welkom. Het is weer woensdagavond en dat betekent op Eimond 360 Voorgrondmuziek. Het waarschijnlijk meest diverse programma op de Nederlandse radio. Waarin je na een Turkse rockband een Samische joik, ik noem maar wat, kunt horen. En vervolgens een Nederlandstalig lied of een song van een Afrikaanse zangeres. Alles is dus mogelijk. En mocht het één je niet aanspreken, dan een volgend nummer wellicht wel. Want overal op de wereld wordt aansprekende en bijzondere muziek gemaakt. En daarbij blijkt muziek iets wat ons als mensheid en ook als mensen hier in de Eimond verbindt en inspireert. Welkom in dit muziektheater. Welkom bij Voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon deze aflevering met de in Slovenië geboren Servische rapper Trile. Hij sloeg begin dit jaar de handen in één met de populaire Georgische muziekgroep Trio Mandili. De drie zangeressen van dit trio zingen in het dialect van Chefsuretsie, een afgelegen bergregio in het noordoosten van Georgië. En ze gebruiken daarbij een polyfone stijl van zingen. De samenwerking tussen Trile en Trio Mandili resulteerde in het nummer Moya Lelo, dat we als eerste hoorden vanavond. Een lied met een ongebruikelijke mix van Balkan rap en ethno-sound. En de tekst gaat over het diepe verlangen naar en het gemis van de geliefde Lela. En daarna hoorden we de Turkse band Red. Die brengt meestal rocknummers uit. Maar zo af en toe zit er ook een, je zou kunnen zeggen, wat meer ingetogen song tussen. En op hun meest recente album Simulacrum, dat vorig jaar verscheen, staat zo'n nummer. Simdiseni Bulsam. En vertaald betekent die titel Als ik jou nu zou vinden. Het gaat over een liefde die verloren is, maar die nog steeds alles doordringt. Met deze zinnen onder andere: in mijn huis, de geuren, de emoties, de dingen die jij achterliet. Hoe meer ik er naar kijk, hoe meer het sterft, hoe meer het vervaagt. De sterren glijden in mijn ziel. Als ik je nu vind, als je je mond houdt als een muur voor me, of als je al je gif uitspuugt, ik wou dat ik nog één laatste kans had. Red dus, Simdiseni Bulsam, als ik je nu zou vinden. Stromae, die kennen we, is de artiestennaam van Paul van Haver, Belgische singer-songwriter van hip-hop en elektronische muziek. De naam Stromae, of Stromae, moet ik eigenlijk zeggen, is wat in het Frans een Fernand wordt genoemd. Een woord met een omgewisselde lettergrepen. Stromae is een Fernand van Maestro. Stromae werd in 1985 geboren vlakbij Brussel. Zijn moeder is een Vlaamse. Zijn vader was afkomstig uit Rwanda. Die was architect en werd in 1994 tijdens een bezoek aan zijn familie in Rwanda vermoord tijdens de genocide op de Tutsis die daar toen plaatsvond gedurende 100 dagen. In 2022 verscheen zijn vooralsnog laatste album, Multitude of Multitude. Dat betekent veelheid of menigte. De in 2023 geplande tour moest Stromae afzeggen vanwege psychische problemen, depressies en zelfmoordneigingen. En daar gaat het lied dat ik nu ga draaien over. L'Enfer heet het, de hel. Met onder meer deze zinnen: ik heb soms suïcidale gedachten gehad. En daar ben ik niet trots op. Soms denk ik dat het de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen. De gedachten die ons leven tot een hel.

Stromae met L'Enfer. Overigens neemt Stromae in de afgelopen 2 jaar zo nu en dan weer een lied op. Maar steeds met een andere bekende artiest. Zeer recent was dat Madonna. Een maand geleden verscheen namelijk hun gezamenlijke nummer My Sins Are My Savior. Misschien ga ik dat in volgende muziek nog wel eens draaien. Maar ik ben benieuwd of er ooit nog eens een nieuw studioalbum van Stromae wordt uitgebracht. Het valt wat mij betreft zeer te hopen. Want dat betekent dat het goed met hem gaat en dat we weer meer mooie muziek van hem gaan beluisteren. De Cameroense zangeres Bébé Manga verwierf in 1980 bekendheid toen ze een lied van de Cameroense zanger Ebanda Manfred uit 1962 opnieuw op de plaat zette. Ami heette dat nummer. En dat betekent, zoals jullie weten, vriend in het Frans. Manga's versie, bekend als Ami O, leverde haar de prestigieuze Maraca d'Or-prijs op van de in 1851 opgerichte Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. En daarnaast een plaats in de geschiedenis als een van Cameroens grootste stemmen. Het bijzondere is dat Bébé Manga de weinig bekende opname van Ebanda Manfred transformeerde tot een wereldwijde hit die een cultstatus verwierf. Hier is Bébé Manga met Ami O. Oh.

Ja, na Bebe Manga met Amio, de Cameroenese, hoorden we een artiest die ik onlangs ontdekte, terwijl hij toch al een tijdje aan de weg timmert. Want hij is inmiddels 56 en al lang met muziek bezig. Maar tot nog toe, vreemd genoeg, kwam hij mij niet ter oren. Terwijl hij in Canada toch wel een heel bekende artiest is. Ik heb het over de Canadees Danny Michel. Danny Michel. Op YouTube zag ik tijdens coronatijd. Ik zag dus recent een filmpje van hem op YouTube dat in coronatijd was opgenomen. Zo moet ik het zeggen. In zijn eigen studio. Opgenomen filmpjes waarin hij bekende songs coverde. En ik zeg hij, maar eigenlijk waren het meerdere hij's. Want je zag in die filmpjes, in die video's, een band bestaande uit allerlei mensen. Maar het waren allemaal Danny Michels, om zo maar te zeggen. En daarmee bespeelde hij ook dus alle instrumenten. Heel knap gemaakt, goede muziek en ook grappig eigenlijk. En vervolgens ontdekte ik meerdere albums van hem, waaronder het album A Beginner's Guide to Danny Michel uit 2022. En dat album is echt een aanrader. Van dat album liet ik Purgatory Grove horen, waarin Danny Michel alle instrumenten zelf bespeelt. Ook daar dus, opgenomen in zijn eigen studio in het bos. De tekst gaat over iemand die zich terugtrekt uit de wereld en in het vage vuur wacht. Wacht waarop? Ja, wellicht op loutering of verlossing. We gaan van Canada naar de westkust van Schotland, naar Kirsten Easdale, vertolkster van traditionele muziek. En we beluisteren het door haar gezongen lied O Kenmure's On and Awa, een tekst van de bekendste dichter die in het Schots geschreven heeft. En die man luistert naar de naam Robert Burns. Burns leefde in de 18e eeuw. Het bekende en fraaie Auld Lang Syne, dat we wel eens horen met de jaarwisseling, is ook van zijn hand. O Kenmure's On and Awa is gericht aan William Gordon, burggraaf van Kenmure. Het lied heeft een vrolijke setting, maar het einde van William was niet zo vrolijk. Hij werd door de Engelsen gevangen genomen en onthoofd. En zijn lot werd in Schotland zeer betreurd.

Ja, dit nummer is getiteld Sit Redaat. Het is een Marokkaanse versie van een nummer van James Brown. En het werd gemaakt in de jaren 70 door een jonge muzikant en funkliefhebber. Maar het raakte in de vergetelheid. Samen met de bijzondere stem en de naam erachter, Fadel Fadoul. Maar de Duitse muziekproducer Gianni Stürz ontdekte het in een klein winkeltje in Rabat in 2012. En 14 jaar later hoorden jullie het. Alhoewel het dus al meer dan 50 jaar oud is. Mooi verhaal en een treffend voorbeeld van hoe muziek verbindt. Marina Spanou is een singer-songwriter en een artieste. En zij begon met zingen in 2020 op slechts 17-jarige leeftijd als straatmuzikant in Athene. Het is namelijk een Griekse. Vanaf dat moment ging haar reis van start. Alhoewel ze dus nog maar 6 jaar actief is in de muziekwereld, heeft ze inmiddels al 4 soloalbums uitgebracht, talloze hits op haar naam staan en een reeks uitverkochte concerten gegeven in Griekenland en daarbuiten. Het jaar 2025, vorig jaar dus, was een mijlpaal voor haar. Ze bracht een nieuw album uit, maakte haar debuutoptreden in Londen, werkte mee aan een theaterproductie in het oude Epidaurus Theater en sloot het jaar af met een spetterend en uitverkocht concert in de bekende concertzaal Fus in Athene. Ik laat van haar haar misschien wel grootste hit horen. Taxidi heet die. Taxidi is een lied over iemand die leeft als een eeuwige reiziger zonder bestemming. Rusteloos, zoekend, ongrijpbaar. En over de ik-figuur die hem blijft liefhebben en geduldig wachten, zelfs al weet ze dat zijn nabijheid pijn doet. Marina Spanou.

Ry Cooder, in 1947 geboren in Los Angeles, uit een huwelijk van de Italiaanse Emma Casaroli en de Amerikaan Bill Cooder. We beluisteren I Cut Mine, voor het eerst opgenomen door het duo Arthur Collins en Joe Natus in 1902. Zij behoren tot de pioniers in het opnemen van muziek. I Got Mine is later door vele andere artiesten opgenomen. Wel met enige tekstaanpassingen, want de oorspronkelijke tekst was niet vrij van woorden die we tegenwoordig niet meer gebruiken, omdat we die als racistisch ervaren. I Got Mine is dus ook door Ry Cooder op de plaat gezet. Hij heeft en had namelijk een grote interesse in traditionele muziek. En op welke plaat stond dit nummer dan op het album Chicken Skin Music uit 1976? Van de ene in traditionele muziek geïnteresseerde artiest naar de andere. Van Ry Cooder naar de Poolse Maria Pomianowska. Zij is universitair docent muziek. Want ze is namelijk professor aan de Muziekacademie van Krakau. Ze is multi-instrumentalist, zangeres en componist. En daarbij is ze ook nog eens directeur van het Cross Culture Warsaw Festival. Ze verdiepte zich in de speeltechnieken van instrumenten uit diverse landen en woonde daartoe ook enige tijd, een jaar of vijf, in Japan. In 2015 verscheen van haar in het Senegalese muziekensemble Groep Gainde het album Warschau Dakar. In het Nederlands gezegd, eigenlijk is de titel Warsaba Dakar. Een albumtitel met wellicht een knipoog naar de autorally van wel eer Parijs-Dakar. Maar bij Warsaba Dakar gaat het dus om cross-culturele muzieksamenwerking. En ik laat van dat album horen de track Adunabi Amul Solo. Ik heb helaas niet kunnen ontdekken wat dat betekent. Maar we gaan er wel naar luisteren.

Ja, mooie Pools-Senegalese samenwerking. Maria Pomianowska en de groep Kainde met Adunabi Amosolo. Ja, laten we vlak voordat we naar 9 uur gaan nog even een kopje thee nemen, zou ik willen voorstellen. Ik hoop dat jullie daarmee kunnen instemmen.

0: Eimond 360.
1: Ja, en dat was dus Cat Stevens. Tea for the Tiller Man. Van het gelijknamige album uit de jaren 70. Ja, en dit is de eindtune. Althans, van het eerste uur. Schrik niet. We gaan het tweede uur hierna gewoon doen. Hier vanuit de studio in Beverwijk. Dus ik zou zeggen, blijf aan je toestel. Volg zo dadelijk nog een heel uur mooie muziek in Voorgrondmuziek op Eimond 360.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.

0: worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
1: Dat gaat ook heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
2: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwiever werken.
1: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
0: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant Akzo Nobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
3: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, welkom in het tweede uur van Volgrondmuziek. Volgrondmuziek is één grote ode aan muziek en cultuur met klanken van over de hele wereld. Je kunt het bijna zo gek of beter gezegd zo mooi of bijzonder niet bedenken of het kan in dit programma voorbij komen. Waarbij geldt, zelfs als je de gezongen woorden niet verstaat, kan muziek je toch raken. Ik zou zeggen, zet je koptelefoon op en dan zul je het meemaken. Want dit is geen achtergrondmuziek, maar met die koptelefoon op ga je kopje onder in de bijzondere culturele ervaring die Volgrondmuziek is. Volgrondmuziek op Eimond 360.

Ik dacht, laten we op deze zwoele zomeravond eens een bekend nummer en een toch wel vrij ritmisch nummer ook laten horen. Dat past wel bij zo'n avond als deze. De Gypsy Kings natuurlijk, met Bamboleo. Die Gypsy Kings die bestonden uit twee families uit het zuiden van Frankrijk. De familie Reyes en de familie Baliardo. En dat Bamboleo, wat we zojuist hoorden, dat gaat over, ja, dat woord betekent eigenlijk heen en weer bewegen. Als een pendule zou je kunnen zeggen. En dan gaat het over het leven met ups en downs. We gaan naar een band die heet Au. Een beetje een wonderlijke naam misschien, maar ja, het is Portugees. En op hun website staat onder meer dit: Au is een jong en opwindend Belgisch viertal dat de saudade, indie en subtiele elektronica combineert en aanvult met de fenomenale stem van frontvrouw Brenda Corijn. Vanuit haar Mozambicaans-Portugese roots zingt Corijn in zowel het Portugees als het Engels. Het lied dat ik ga draaien heet Mulher, dat betekent vrouw. En een Belgische website schreef er dit over: we laten ons op Mulher meteen betoveren door heerlijke Afro-Portugese en Zuid-Amerikaanse ritmes en klanken, die dankzij de karaktervolle stem van zangeres Brenda Corijn een sensuele rand krijgen. Au ontvoert ons op Mulher naar andere oorden, plekken waar onze ziel zich helemaal kan verliezen in warme melodieën en onze gedachten even de realiteit ontvluchten.

De Jazzpolitie, die kennen we vooral van hun nummer Liefdesliedjes. Maar ik draaide zojuist een politiek getint nummer van hen. Ze zijn terug uit 1993 over de opkomst van extreem rechts. Die, dat zou je toch wel kunnen stellen, toen nog kinderspel was met Jan Maat in zijn Centrum Democraten, in vergelijking met wat we tegenwoordig op dit vlak meemaken. Zoveel antidemocratische partijen in het parlement. En het lied is een waarschuwing tegen die opkomst. En ja, ik denk dat ik als zoon van een verzetstrijder uit de Tweede Wereldoorlog die waarschuwing ook wel mag delen hier vanavond. Het lied startte met een verhaal over een Holocaust-overlevende die met de opkomst van de neonazi's de nachtmerries uit haar jeugd weer boven ziet komen. En dan schrikt ze wakker van de schop in haar gezicht, van vaders koude handen in het hok waarin ze ligt. Nog heel vaak schrikt ze wakker en wordt uitgemaakt voor zwijn. Soms worden dromen waar. Te waar om mooi te zijn. Mooie zin, die laatste zin. Wel een beetje zwaar aangezet met ook nog die sample, dat woord zocht ik, sorry. Die sample van Hitler, die we ook nog door het nummer heen horen. Over Hitler gesproken. We gaan naar München. De Express Brass Band komt daar namelijk vandaan. Want die band, de Express Brass Band, is een München gevestigde groep van internationale muzikanten. De band is beïnvloed door de Second Line Marching Bands van New Orleans. De Second Line in New Orleans is een iconische traditionele straatparade onder leiding van een brassband. De eerste lijn, de First Line dus, bestaat uit de band en de organisatoren. De tweede lijn, de Second Line, is de spontane stoet erachter. Omstanders die dansen met zakdoeken en versierde parasols op opzwepende jazzritmes. Daar is dus de Express Brass Band uit München door geïnspireerd. En hun repertoire bevat jazz, soul en afrobeat, maar ook Oost-Europese en Oosterse muziek, waardoor een heel eigen stijl en geluid ontstaat. We gaan luisteren naar hun nummer Radio Kabul.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Dit was de Cameroense zangeres Karefce Sfotso. Hoewel ze haar Cameroense wortels niet onder stoelen of banken steekt, is ze een buitenbeentje in de wereld van de Afrikaanse muziek. Haar trage, statige gitaarspel doet denken aan de folkpop uit de jaren 60. Maar gaandeweg vlecht ze er steeds complexere, melodische zanglijnen doorheen. Ik liet Yumbata horen, een lied over de liefde van een moeder voor haar dochter. Haar moeder had namelijk gehoopt dat haar dochter arts zou worden, omdat veel muzikanten in Afrika een moeilijk en onzeker leven leiden. De voormalige biochemiestudente koos echter toch voor een carrière in de muziek en is daarin succesvol. Haar trotse moeder noemt haar nog steeds een dokter. Eén die mensen geneest met haar positieve muziek. De Argentijnse tweelingzussen Laura Caroni, ze speelt cello en zingt, en Gianna Caroni, zij speelt klarinet en zingt ook. Die tweelingzussen werden geboren in een gezin met Zwitserse, Italiaanse, Russische en Spaanse roots. Dan heb je een mooie mix. Waar opera en tango een belangrijke rol speelden. Ze studeerden klassieke muziek en verhuisden in 1998 van Argentinië naar Frankrijk, waar ze begonnen met het schrijven van hun eigen liedjes en composities en met het optreden als duo. De muziek van de zussen is een mix van klassieke muziek, tango, folk uit de pampas en impressionistische invloeden. Het lied dat we gaan beluisteren hebben de zussen op de plaats gezet samen met de Franse muziekgroep Chaiba. Het heet Maria. In de Latijns-Afrikaanse volktraditie vloeien de grenzen tussen de moeder van Jezus en moeder aarde vaak in elkaar over. Maria wordt in het lied daarmee naast een persoon ook zowel een metafoor voor de natuur als voor persoonlijke

Staple Singers bestonden uit vader Pop Staples en zijn dochters Mavis, Cleotha en zijn zoon Purvis. Het gezin Staples is een van de meest succesvolle families in de muziek. Ze luisterden oorspronkelijk de diensten in de kerk waarvan ze lid waren muzikaal op. Maar al snel traden ze beroepsmatig op als de Staple Singers. Aanvankelijk met louter gospelmuziek, maar later gingen ze ook soul en funk ten gehore brengen. En ze waren daarbij maatschappijkritisch. Nadat ze een preek bijwoonden in het Amerikaanse Birmingham van Martin Luther King, zei Pop Staples tegen zijn kinderen: wat hij kan preken, kunnen wij zingen. En geïnspireerd door de preken van King begonnen de Staples protestsongs voor de mensenrechten en tegen de rassenhaat te zingen. Waaronder dit: Come Go With Me If You're Ready. Wat ik zojuist liet horen met onder meer deze zinnen: No hatred will be tolerated. Peace, love, all between the races. Love is the only transportation to where there's communication. If you're ready, come go with me. Een goed lied voor een aantal machthebbers op deze wereld. En ook de huidige in de Verenigde Staten. De band Diouf Diouf de Thiès werd in 1979 opgericht in de Senegalese stad Thiès. De drie zangers, Assane Camara, Gora Mbaye en Bassirou Sarr, componeerden samen met bandleider en gitarist Pape Sek traditionele ritmes uit alle regio's van Senegal, met fusgitaren, blazerssecties en hallucinerende percussie. Ze behaalden al snel enorm succes in Senegal, maar na 4 jaar viel de groep plotseling uiteen. Nog voordat ze hun reeds opgenomen muziek hadden kunnen uitbrengen. Het label Teranga Beat ontdekte vele jaren later de opnames en bracht in 2013 een eerste album uit. En tegelijkertijd werd de groep opnieuw opgericht met 3 van de oorspronkelijke leden en 6 jonge muzikanten, waarmee ze opnieuw hun bijzondere sound creëren. Ik laat de song Gallo horen. Het behoort tot de reeks opnames die de band in de beginperiode niet heeft kunnen uitbrengen. Diouf Diouf de Thiès met Gallo.

Yoff Dioul de Thiès uit Senegal met Gallo. Assi El Helani is een Libanese zanger. Hij werd in 1970 in Libanon geboren en vanaf de jaren 90 begon hij zijn muzikale carrière, die hem in 1995 zijn eerste hit opleverde. Tegenwoordig is hij jurylid bij de Arabische editie van The Voice. We gaan een song van hem beluisteren uit het jaar 2000, Baabak We Bakar. Een klassiek Libanees liefdeslied. De kern van dat lied is eenvoudig en intens. Ik hou van je en ik word jaloers. Dat is letterlijk de refreinregel, vertaalde refreinregel, die steeds terugkomt. Maar die jaloezie is niet donker of bezitterig. Het is de typische Levantijnse jaloezie. Een vurige, speelse vorm van verliefde bezorgdheid. Het lied beschrijft hoe één blik, één glimlach, één kleine beweging van de geliefde het hart van de zanger volledig

0: De Libanese zanger Assi El Elani met Baabek Bakar.
1: Heimond 360.
0: Dit is Boudewijn de Groot.

Ja, Boudewijn de Groot met Spelende Meisjes. De tekst hoeft verder geen uitleg, denk ik. In 2010 verscheen het verzamelalbum Next Stop Soweto. Het bevat een verzameling Zuid-Afrikaanse muziek uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Heuse Township Jive. En de muziek gaan we dus nu beluisteren. En de muzikant is Boynse na Maqueens. Met Smoderi.

0: Ja, en dat was de laatste plaat van vanavond. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje...

0: weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel. Want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. Twee verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Eimond 360.
7: Eimond 360.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Siti Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming.

0: hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Zandpoort maakten ruim 100 vrijwilligers een tiramisu van 300 meter lang. Met 15.000 lange vingers en 900 kilo vulling. Dit leverde een Nederlands record op. Hoewel het wereldrecord van 400 meter in Milaan blijft, bezoekers genoten van het dessert. De 40ste agrarische dag in Zandpoort trok woensdag duizenden bezoekers. Kinderen begeleiden kalveren tijdens de keuring, terwijl anderen genoten van activiteiten zoals ponyritten en demonstraties. Melkveehouder Nico van Thune benadrukt dat het vooral gaat om het leren omgaan met dieren en het verbinden van boeren en publiek. Ajax, AZ, Telstar en FC Volendam versterken hun selecties in de transferperiode die woensdag om 11:30 'snachts sluit. AZ weigert opnieuw Tom van Bergen van FC Groningen te verkopen, omdat hij een belangrijke rol speelt. Diverse spelers wisselen van club. Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden plaatsten een openbare AED bij het huis van Esther en Rob Brouwers, na het overlijden van een buurman aan een hartaanval. Het apparaat is beveiligd, verwarmd en direct beschikbaar voor hulp bij een hartstilstand. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Zandpoort maakten ruim 100 vrijwilligers een tiramisu van 300 meter lang. Met 15.000 lange vingers en 900 kilo vulling. Dit leverde een Nederlands record op. Hoewel het wereldrecord van 400 meter in Milaan blijft, bezoekers genoten van het dessert. De 40ste agrarische dag in Zandpoort trok woensdag duizenden bezoekers. Kinderen begeleiden kalveren tijdens de keuring, terwijl anderen genoten van activiteiten zoals ponyritten en demonstraties. Melkveehouder Nico van Thune benadrukt dat het vooral gaat om het leren omgaan met dieren en het verbinden van boeren en publiek. Ajax, AZ, Telstar en FC Volendam versterken hun selecties in de transferperiode die woensdag om 11:30 s'nachts sluit. AZ weigert opnieuw Tom van Bergen van FC Groningen te verkopen, omdat hij een belangrijke rol speelt. Diverse spelers wisselen van club. Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden plaatsten een openbare AED bij het huis van Esther en Rob Brouwers, na het overlijden van een buurman aan een hartaanval. Het apparaat is beveiligd, verwarmd en direct beschikbaar voor hulp bij een hartstilstand. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Zandpoort maakten ruim 100 vrijwilligers een tiramisu van 300 meter lang. Met 15.000 lange vingers en 900 kilo vulling. Dit leverde een Nederlands record op. Hoewel het wereldrecord van 400 meter in Milaan blijft, bezoekers genoten van het dessert. De 40ste agrarische dag in Zandpoort trok woensdag duizenden bezoekers. Kinderen begeleiden kalveren tijdens de keuring, terwijl anderen genoten van activiteiten zoals ponyritten en demonstraties. Melkveehouder Nico van Thune benadrukt dat het vooral gaat om het leren omgaan met dieren en het verbinden van boeren en publiek. Ajax, AZ, Telstar en FC Volendam versterken hun selecties in de transferperiode die woensdag om 11:30 'snachts sluit. AZ weigert opnieuw Tom van Bergen van FC Groningen te verkopen, omdat hij een belangrijke rol speelt. Diverse spelers wisselen van club. Bewoners van het Sluiseiland in IJmuiden plaatsten een openbare AED bij het huis van Esther en Rob Brouwers, na het overlijden van een buurman aan een hartaanval. Het apparaat is beveiligd, verwarmd en direct beschikbaar voor hulp bij een hartstilstand. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.